0: suggestie was om een nieuw Bredenskatten, zwerfkattenbeleid op te starten.
1: We zijn nu in Bredene en Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
2: Dikwijls vergeten mensen dat er tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
5: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
4: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
6: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
8: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
8: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
8: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
8: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
4: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
10: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
11: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
12: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
13: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
13: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
15: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
16: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
17: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
18: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
18: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
18: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
18: Wel, Wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
7: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
18: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
7: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
18: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
4: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Regionieuws.
4: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Tineke van Hallemees.
20: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
22: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
23: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
23: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
4: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
24: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
0: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
4: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
6: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
2: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
1: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
5: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
21: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
21: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
21: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlees plaats?
21: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
21: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
8: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
13: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
13: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
10: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
12: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
4: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
4: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
4: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
4: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
4: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
4: Als een trein.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
6: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
7: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
8: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
9: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
9: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook

0: Allee, het kan er nog altijd bij. Als er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. He. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
1: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
5: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
4: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
5: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
4: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
5: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
5: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
4: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
5: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
4: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
5: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
6: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Meerdse Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook als

0: accessoires, hoeden, juwelen dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
0: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
5: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
6: Nu hebben we een handen losloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun handjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
7: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
9: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft 1 bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben, en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben, en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
10: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
9: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
11: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
12: Nieuws en info aan de kust.
13: Thuis aan de kust.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
11: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
14: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
14: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan. En hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
11: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege. Maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
17: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
18: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
10: Dat is volgens een vaste formule?
18: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: Waar vinden die Café Parlees plaats?
18: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
10: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
18: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepend Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
19: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
21: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
22: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
23: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
11: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
14: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
14: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
10: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
14: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
10: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
14: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
14: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
10: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
14: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
10: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
14: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
10: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
14: Als een trein.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
14: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
14: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
11: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
6: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
21: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
7: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkijn?
21: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgt natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
10: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
21: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
11: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
15: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
10: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
15: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
10: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
15: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
15: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
10: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
15: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
10: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
15: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
10: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
15: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
11: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
11: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
17: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
18: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven, dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
19: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
20: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
25: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
10: En waar is dat?
25: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
10: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
25: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
25: Ja, Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
10: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
25: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
10: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
25: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
10: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
25: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
11: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxim Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versluis.
7: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
9: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
9: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in de Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, de Castaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
6: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
7: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
8: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
9: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
16: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
18: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
19: In Middelkerk investeert minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
20: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
16: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
16: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
16: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
16: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
16: Het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
16: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
16: Als een trein.

0: nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder.
6: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
9: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
9: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
1: Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
10: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
0: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
11: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie.

0: van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
3: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
4: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
5: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
9: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
8: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
9: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
8: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
8: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
8: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
9: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
8: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
9: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
8: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
9: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodanig dat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
6: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Philippe Monseweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
9: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
9: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
9: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
9: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
9: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
9: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
10: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
10: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
12: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
13: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
14: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
15: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
16: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
17: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
17: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael van Nie.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
21: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Het gaat over het stuk Zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
23: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
24: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
25: Maar goed, ze hebben altijd
2: zei tegen iedereen het grote gelijk. Je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
4: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel. Dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijze op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan over. Verhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
23: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenberge krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Minne.
19: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
2: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
2: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
2: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen, dat was begin september, dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
2: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
2: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
2: Als een trein.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
15: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
16: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
9: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
10: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
11: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
12: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
13: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
13: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
21: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
21: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
21: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
21: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
21: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
21: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
21: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
4: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
4: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
4: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
4: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
4: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
4: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
18: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
22: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
23: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
15: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
5: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
6: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
6: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
19: Ik ben Timmy van Assen.
24: Hallo, I'm Dario Durda.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
9: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
10: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
11: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te gooien en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
12: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
12: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
12: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
12: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
12: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Simon Buijsen.
25: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
27: Ik ben Jean-Marie Barra.
28: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
29: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
29: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
15: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle

0: geven, dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat, ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
4: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
5: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
7: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
7: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
7: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
7: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
7: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
7: Maar het is een hobbel in de weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
7: Binnen een paar weken. We hebben

0: In de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan, hebben we afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
0: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Tineke van Halemeesch.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
4: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constante druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen, dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
7: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
4: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
7: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
4: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
7: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
7: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
7: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
4: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
7: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
4: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
7: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
3: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
12: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
13: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
10: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
3: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
14: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
9: Radio Noordzee. Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
15: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
15: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
15: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
15: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
15: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
15: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
3: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
17: Ik ben Patrick de Vit.
18: Ik ben Philippe Monseweijer.
19: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
0: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
21: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
22: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
13: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger, met hogere boetes en hogere pakkans.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
23: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
4: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
23: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
3: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
8: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlees plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
10: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
3: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
14: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
25: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de wijkprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
7: einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
0: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
17: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
0: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
0: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
4: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
0: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
4: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
0: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
0: Het is een hobbelende weg. Daar worden niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
4: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
0: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
4: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
0: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
4: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
4: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
6: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
7: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
4: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
8: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
9: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
9: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
9: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
9: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
9: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Oren.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
14: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
14: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
15: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
16: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
17: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
17: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
17: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
17: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
17: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
17: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Nieuws en info aan de kust.
18: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
22: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
22: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
4: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
8: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
6: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
9: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
7: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg

0: oktober in Roxham in het dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
0: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
5: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
5: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
8: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
9: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
10: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma, in Oudenburg zelf en de deelgemeenten, qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale

0: nationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
4: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
4: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
4: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
4: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
4: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
4: Als een trein.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
5: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
6: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
7: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
8: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
8: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
0: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
9: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep ondergetrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
9: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
8: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
8: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
15: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
16: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
17: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
18: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
18: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
18: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje keer proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
18: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
18: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
18: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
18: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
8: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
1: Noordzee Regionieuws.
8: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. burgemeester John Crombé.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
8: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Simon Buijsen.
20: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
21: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
20: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
20: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
20: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
20: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste, zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
20: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
20: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
8: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
6: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
6: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
8: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De smulgeit, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
23: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
11: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk, dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
0: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon, dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
8: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
7: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
24: Ik ben Timmy van Assen.
25: Hallo, I'm Dario Durja.
26: Ik ben Frank Jonbloed.
27: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
8: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
12: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
13: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
14: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
15: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
16: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
8: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
7: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
8: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
7: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
8: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
8: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
8: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
7: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
8: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
7: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
8: Als een trein.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
4: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
10: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
11: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
9: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken als je heel veel mandaten gaten heb, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
7: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
9: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijen verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
8: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijen zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Halemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
16: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
16: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
16: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
16: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
16: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
16: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenberge krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
14: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
17: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
17: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
17: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
17: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
7: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad. Zijn jullie daar nog vragende partij?
17: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. Wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
7: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
17: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het gaat eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
19: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
4: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
20: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken.

0: zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
1: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
0: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
1: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
0: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
7: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
7: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
0: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
9: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
10: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
11: Alles dat meer regelmatig staan, dus Marcel Vrok of ten of tander. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durda.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
6: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
11: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZ2-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
13: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
14: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
15: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
16: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
16: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? met meer bevoegdheden?
16: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
16: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
16: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
16: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
16: Als een trein.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
16: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeen.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
6: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
6: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
3: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
2: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
3: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
2: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
3: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
3: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
3: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
2: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
3: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
2: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
3: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
4: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
6: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
7: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
8: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
4: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn

0: maar ik denk ook in naam van de ganse fractie de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
5: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
4: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
5: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Maxime Donck.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
8: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
11: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
12: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatoren die op zoek gaan achter een schat.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
13: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
14: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Hina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, Schepen voor Cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
20: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
20: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
20: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
20: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
20: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
20: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
5: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
0: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
16: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
17: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou te haag zijn van het veel. en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
6: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
4: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
4: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
10: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
10: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
4: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
10: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
4: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
10: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
6: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En dan wacht u er vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
10: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie, maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had, terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
10: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
12: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team dus aan te moedigen. Hè.
13: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
14: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
15: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
16: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
17: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.

0: potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
0: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
0: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
0: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
0: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
0: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkeijen verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
9: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
9: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkeijen zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
11: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
12: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust

0: rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
4: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
4: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat maakt deze schenking zo bijzonder, omdat we het heel belangrijk vinden dat leerlingen mee zijn met nieuw materiaal. Het is niet de bedoeling dat we ze een oude afgedankte laptop geven. Dat is vaak met veel plezier wordt het dan gedoneerd aan de scholen.
5: Dus iedereen logt in, krijgt zijn bieren vooraf thuisgeleverd. En op zaterdagavond doen we dan een biertasting online, dus met alle nodige uitleg via de computer.
6: Wel, we zijn heel tevreden dat we een nieuwe sociale kruidenier kunnen open hebben op de site naast onze woonzorgcentrum Jacques Maas.
7: Om het in het Oostends te zeggen, bluf de kot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
9: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Louis. Dat weet iedereen wel zijn.
10: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
9: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
9: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
10: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
9: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
10: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
9: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
10: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
9: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
11: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
12: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
12: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
11: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
14: Ik ben David Nasus.
15: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
16: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
12: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
12: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
10: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
12: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
10: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
12: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
12: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
10: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
12: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
10: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
12: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
10: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
12: Als een trein.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing, Wat schaft de pot, naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
10: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: Waar vinden die Café Parlees plaats?
17: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
10: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
17: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
19: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
20: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
21: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
11: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
11: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
22: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
10: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
22: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
11: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christophe Vermeijden.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
24: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
24: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
11: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
26: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
27: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
28: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
1: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
10: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
1: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
10: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
1: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
1: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
10: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
1: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
10: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
1: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
10: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
1: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
11: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
0: Regionieuws.
11: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
7: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
2: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij. Dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is. En dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
10: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
2: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
11: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
5: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
6: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
8: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Jook Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
8: En waar is dat?
15: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
8: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
15: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
8: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
15: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
8: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
15: Wel, Wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
16: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
15: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
16: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
15: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
17: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
17: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En een 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de voetarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
16: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
16: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
16: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
10: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
16: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
16: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
10: Wel, het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
16: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
10: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
16: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
10: Als een trein.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
19: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
20: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
21: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
17: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
17: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
17: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
22: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
16: Dat is volgens een vaste formule?
22: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
16: De mensen kunnen ook vragen stellen of

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
5: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
6: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
2: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
7: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
9: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
9: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En

0: Omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijen op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijen ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
8: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
8: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
8: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
8: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
5: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die ervoor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
6: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
7: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zoals Spiegel als KVG O-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
2: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat... er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
9: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
2: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
9: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma, in Oudenburg zelf en de deelgemeenten, qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren, of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
10: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
13: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
14: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
15: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
16: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
17: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
2: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
17: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
2: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
17: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
2: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
17: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
17: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
2: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
17: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
2: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
17: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
2: Als een trein.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
18: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
17: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufjes zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
19: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
20: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
21: Want die harnaalkroket, harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnaalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ja, ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
22: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
17: Dat is volgens een vaste formule?
22: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
17: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
22: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
17: Waar vinden die Café Parlees plaats?
22: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
17: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
22: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Dordtse Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Michael van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
8: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
8: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon, dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinderziekse staan.
10: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
11: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
12: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
13: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
13: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
13: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
13: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
13: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
13: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
13: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
14: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
14: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
16: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Servaas Buisgaard.
18: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
9: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
7: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
9: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Meldse Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee Dagklapper.
4: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En een 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijze op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken. Ook buiten de periodes waarin dat de eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken. Dus willen we het permanent verbieden.
8: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
9: Om te beginnen, op vraag ook van de carnavalisten, zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
10: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
11: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
12: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
5: En waar is dat?
13: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
5: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
13: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
13: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
5: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
13: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
5: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
13: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
5: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
13: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.

0: geformuleerd en dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo kou, gure wind.
4: In het co-centrum komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
5: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
6: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
0: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
8: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
0: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
8: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
0: Maar het is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen, die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
8: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
0: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
8: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
8: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
0: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.

0: tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
1: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
0: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
1: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
12: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
11: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
9: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurzaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
13: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben, en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben, en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
13: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
14: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
14: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
16: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
17: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
18: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
19: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
19: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
19: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden, van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
19: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
19: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
19: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
19: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
5: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
4: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
5: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
7: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
8: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
5: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
9: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
12: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Rani van Landegem.
14: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
15: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
15: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Irma hier van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
17: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
18: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
19: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
20: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
21: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
21: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
21: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
21: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
21: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
21: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri Dumaré.
5: Hallo, ja, ik zie ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
8: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
7: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
8: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
7: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
8: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
8: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
8: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
7: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
8: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
7: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
8: Als een trein.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
4: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
11: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
12: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in Tweede Landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
13: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
13: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
13: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
13: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
13: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Meertse regionieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
5: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
6: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
8: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
8: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenberge krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En een 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
10: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
10: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
10: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
10: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
10: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt. Hè.
12: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
13: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
14: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
15: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
14: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
14: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Joris Poret.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluijs.
19: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het

0: mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en Ron nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
1: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan. Hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
2: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
3: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
4: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben George Keters.
9: Ik ben Caroline de Vriend.
10: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende

0: reeks opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
0: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste, zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
5: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
2: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
6: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
8: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
9: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
10: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
4: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
4: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
4: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
4: Het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
4: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
4: Als een trein.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
15: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
16: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
16: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
16: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
16: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: En info aan de kust.
15: Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En dan wacht u er vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlust voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
15: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
12: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
12: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
15: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
18: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
19: We zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
5: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
2: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
6: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
8: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
8: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dus een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
8: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
8: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Michael van Ie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
23: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
23: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
7: ABC aan Zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
20: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
5: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
5: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben George Keters.
24: Ik ben Caroline de Vriend.
25: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
5: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
2: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
6: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
14: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
24: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
26: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,5. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
15: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
8: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
10: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
12: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
12: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek. met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
12: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
12: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
12: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen, die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken, hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
12: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
12: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
12: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
12: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
12: Als een trein.
10: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Noordzee Dagklapper.
0: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de voetarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
15: Dit is Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
7: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
7: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
7: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
7: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
20: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
21: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
5: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
2: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA, Schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
12: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
12: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
9: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
20: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Het ochtendgrijs verdwijnt snel en maakt plaats voor de zon. Aan de kust kunnen wel nog wat wolkenvelden voorkomen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 20 graden bij een zwakke veranderlijke wind. Morgen woensdag eerst zon en daarna wat wolken.
10: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
11: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
11: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen.

0: gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
2: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En via, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Nog uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
2: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostense garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
2: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
2: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
3: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
8: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
7: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
8: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105.

0: FM. Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
5: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
6: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
7: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
9: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Rani van Landegem.
15: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
9: En waar is dat?
16: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
9: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
16: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
17: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
16: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
17: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
16: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
17: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
16: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
17: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
16: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
18: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
19: Noordzee Regio Nieuws.
18: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
17: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
18: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gael Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
19: Radio Noordzee.
24: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
17: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
11: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
17: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
11: Maar het is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. die geleid hebben naar rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
17: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
11: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
17: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
17: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
11: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
17: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
11: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
17: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
11: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En dan wacht u vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
5: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
5: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
5: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
5: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
5: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
7: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buitenonderwijs.
8: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
9: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
10: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA, Schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
11: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
12: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben, en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben, en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
4: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
12: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
14: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
16: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
17: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
17: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
19: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
20: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
21: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
22: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
4: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
22: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
4: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
22: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Culturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen ja, vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
22: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
22: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
4: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
22: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
4: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
22: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert.
3: luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Simon Buijsen.
6: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
4: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
4: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
10: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
11: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
8: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
9: Van Martien is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
12: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in de Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
23: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste, zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
5: Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En dan wacht u er vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
2: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
2: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
2: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
2: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
2: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
2: Als een trein.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
12: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
13: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
14: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
15: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
16: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
7: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
7: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
7: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
7: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.

0: Met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
4: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
5: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
8: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
8: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet

0: worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende, schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
9: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
0: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
9: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
0: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
9: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
9: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
0: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
9: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
0: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee Regio Nieuws.
0: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
10: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
0: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
11: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
12: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
13: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
14: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
15: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de Stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de Stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
15: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen, dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
16: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
15: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
0: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
18: Ik ben David Nasus.
19: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
20: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma, in Oudenburg zelf en de deelgemeenten, qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren, of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
15: Vanaf wanneer gaat dat in?
21: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
8: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee, dagklapper.
18: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En een 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de voetarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
15: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
15: En waar is dat?
22: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
15: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
22: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
15: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
22: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
15: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
22: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste, zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
15: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
22: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
15: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
22: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
23: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
24: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
25: De ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn. Dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
10: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
0: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
16: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
15: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
16: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
15: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
16: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
15: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
16: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
15: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
15: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
16: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
15: Tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
16: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
15: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
16: Als een trein.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Willy Sommers.
11: Ik ben Romina van Oren.
12: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
13: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
16: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
15: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
0: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
26: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt. Want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
27: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
28: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
7: Dit is Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
25: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
15: Dat is volgens een vaste formule?
25: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
15: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
25: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
15: Waar vinden die Café Parlés plaats?
25: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
15: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
25: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
6: Music Info. Radio Noord.
1: Noordzee Regio Nieuws.
8: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Eddy Grison.
18: Ik ben Dina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
20: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
21: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
15: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
21: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
15: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
5: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
6: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
8: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
9: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
9: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
9: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
8: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
9: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
8: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
9: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
8: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
10: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
10: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
9: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
10: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
13: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
15: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
2: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
9: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
2: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
10: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En een 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
17: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
19: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
20: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
21: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
10: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
9: En waar is dat?
22: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
9: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
22: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
9: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
22: Ja, Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Wat wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
9: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
22: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
9: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
22: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
9: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
22: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
10: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christophe Vermeijden.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
24: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
9: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
24: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
10: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden.

0: Wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
1: Ik heb nog hartstikke geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
2: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
3: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
8: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
8: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
7: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
8: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
7: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
8: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
8: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
8: Well, het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
7: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
8: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
7: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
8: Als een trein.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt. Ik ben Benny Proot en telkens

0: Ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
1: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
2: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
6: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
5: Dat is volgens een vaste formule?
6: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
5: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
6: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: Waar vinden die Café Parlés plaats?
6: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
5: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
6: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
8: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
7: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
9: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
7: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
11: Bart Ommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
12: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
13: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren, maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,5. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
14: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
5: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
14: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
7: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
15: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
15: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
1: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
2: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
18: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
5: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
18: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
5: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
18: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
18: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
5: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
18: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
5: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
18: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
5: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
18: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
7: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was hij voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
8: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
5: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
8: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
19: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
21: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is, met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
22: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
23: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
19: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
8: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
19: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
0: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijze op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen en voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
24: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
25: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
26: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
26: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan. En hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
6: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege. Maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
12: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
13: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
14: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De Toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
5: En waar is dat?
15: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
5: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
15: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
15: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
5: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
15: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
5: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
15: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
5: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
15: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
7: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Romina van Horen.
28: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
29: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
28: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
26: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
26: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
5: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
26: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
5: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
26: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
26: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
5: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
26: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
5: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
26: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
5: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
26: Als een trein.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
5: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
6: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wel bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlees plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldenzaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarischeem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
8: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
10: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Matthijven.
13: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
14: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
8: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
14: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
10: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En een 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de voetarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
16: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
8: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
16: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
8: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
16: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
8: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
16: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
8: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
16: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
8: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
16: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
8: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
16: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
10: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
18: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
19: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
20: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
21: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
10: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
2: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
8: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
2: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
10: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
5: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Durja.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
25: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
8: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
25: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
10: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
26: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
27: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niet

0: een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen en voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
8: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
10: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
10: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
10: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
10: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.

0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
1: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
6: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
2: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
7: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
9: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geheel komen om je team aan te moedigen. Hè.
10: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
11: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
12: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
13: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
13: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
0: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
13: Maar het is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
0: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
13: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
0: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
13: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
0: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
13: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
0: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
13: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
0: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
13: Als een trein.
3: Regionaal nieuws en info.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
14: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
13: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
13: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
14: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.
3: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
1: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zee. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
18: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
0: Dat is volgens een vaste formule?
18: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
0: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
0: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
18: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
0: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
18: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
14: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
19: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
20: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
0: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
20: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
14: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
16: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
21: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
22: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
14: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
6: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
14: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
7: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
14: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
23: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
0: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
23: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
0: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
23: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
0: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
23: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkrokken en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
0: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
23: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
0: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
23: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
0: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
23: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
14: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gael Bouzin.
11: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
14: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
24: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
0: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
24: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
14: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
26: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
27: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
28: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
6: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
0: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
6: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
3: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
5: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
6: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
7: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samen leven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
9: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loewijk. Dat weet iedereen wel zijn.
10: De toneelkredijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
9: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
10: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
9: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
10: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
9: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
10: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
9: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
10: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
9: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
11: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
12: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
12: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
11: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
12: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
12: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
10: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
12: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
10: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
12: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
12: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
10: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
12: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
10: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
12: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
10: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
12: Als een trein.
0: Regionieuws.
11: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
18: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
10: Dat is volgens een vaste formule?
18: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
10: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
10: Waar vinden die Café Parlees plaats?
18: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
10: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
18: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
19: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
20: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
21: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
11: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
11: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
22: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
10: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
22: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
11: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Poret.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
23: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
24: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
10: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
24: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
11: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
26: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er zijn nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
27: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
1: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
10: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
1: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
10: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
1: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje keer proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen

0: En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
0: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodanig dat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
10: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel

0: nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
5: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een kursaal staat daar wel voor.
6: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
7: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
9: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxim Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
12: Ik ben Bart Versluis.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
9: En waar is dat?
14: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
9: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
14: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
9: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
14: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
9: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
14: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
9: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
14: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
9: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
14: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
11: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En dan wacht u vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
9: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
10: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
9: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
10: Maar het is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
9: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
10: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
9: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
9: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
10: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
9: Tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
10: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
9: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
10: Als een trein.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
16: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
0: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
17: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaar voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
0: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
11: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
18: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
9: Dat is volgens een vaste formule?
18: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
9: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
18: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
9: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
18: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
9: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
18: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I am Dusan Djordjevic.
21: Ik ben Danik Menne.
22: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
9: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
11: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
6: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
7: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
21: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
9: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
21: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
11: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee regionieuws.
11: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Charlotte Verkeijn.
20: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Minne.
24: Ik ben Willy de Schilder.
22: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
23: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
25: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
9: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
25: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
9: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
25: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
9: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
25: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
9: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
25: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
9: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
25: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
9: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
25: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
11: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
4: Nieuws en info.
13: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
13: Noordzee regionieuws.
11: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
0: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxim Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
11: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
16: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
17: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
24: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
26: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
9: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
0: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxim Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
9: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
11: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Wandegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma, in Oudenburg zelf en de deelgemeenten, qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En dan wacht u er vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlust voor het verleden op dan de voetarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
13: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
14: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
15: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
16: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
17: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
8: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
18: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
2: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
18: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
2: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
18: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
2: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
18: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
18: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
2: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
18: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
2: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
18: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
2: Als een trein.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
18: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
20: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
21: Ja, het laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven en dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
22: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
23: It is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
24: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
18: Dat is volgens een vaste formule?
24: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
18: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
24: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
18: Waar vinden die Café Parlees plaats?
24: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
18: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
24: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenberge krijgt een Vlaamse

0: wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
2: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
2: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
5: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
6: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Op Open Bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
8: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
9: Culbis is eigenlijk een nieuw netwerk

0: die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
5: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
4: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
5: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
4: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
5: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
5: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
4: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
5: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
4: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
5: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
1: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christophe Vermeijden.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder, en luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkijn?
12: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
4: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
12: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constante druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En dan wacht u vanavond voor Readland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
14: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
15: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
12: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
7: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
16: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
0: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
0: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
0: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
0: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
7: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
21: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
22: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
23: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
6: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
4: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
6: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
4: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
6: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
6: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
4: Tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
6: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
4: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
6: Als een trein.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
7: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
7: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
7: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
7: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
12: Dat is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
13: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
14: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
7: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
14: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
15: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
15: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hallo, I'm Dario Durda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
21: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
21: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
21: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
21: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
21: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
21: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
21: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
17: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionnen. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En een 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlust voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
9: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
7: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
9: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
22: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
23: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
24: Ik ben een surferrok in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik leef graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
25: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze €2.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxim Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
3: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Bratanus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
10: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
15: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
7: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
15: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
21: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
8: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
11: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
7: En waar is dat?
12: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
7: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
12: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
7: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
12: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
7: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
12: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
7: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
12: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
7: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
12: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
15: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een

0: zenden.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
2: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
2: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
2: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
2: Als een trein.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
5: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
6: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Zender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen. Stefan Reinaert, wat is dat precies?
4: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
4: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
4: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
4: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
4: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
5: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
5: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Caroline de Vriend.
8: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
7: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
7: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschapsspellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En om 8:00 vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
10: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
10: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
10: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En vier, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
10: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
10: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
10: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
12: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
13: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
14: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
15: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
14: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
14: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
3: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
17: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
19: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
20: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
21: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
21: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
20: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
22: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
23: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijze op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
24: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
8: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon, dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
7: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
11: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
12: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
13: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
15: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
14: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
15: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
14: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
15: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
14: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
15: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
14: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
15: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek. met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
14: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
15: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
14: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
15: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
14: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
15: Als een trein.
0: Regionieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
15: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
14: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
15: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
17: Ik ben Lut van de Kastelen.
18: Ik ben Patrick Jansen.
19: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
20: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
14: Dat is volgens een vaste formule?
20: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
14: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
20: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
14: Waar vinden die Café Parlés plaats?
20: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
14: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
20: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond om 7:30 kan je naar de open spellenavond van gezelschap Spellenclub De Pionne. De avond gaat door in het ontmoetingscentrum De Blomme, Chrysantenstraat 30 in Oostende. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Little Trouble Girls. En dan wacht u er vanavond voor Reedland, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. En dan heb ik nog dit. Niemand wekt meer eetlusten voor het verleden op dan de foodarcheoloog Jeroen van Varenberg. Jeroen komt met zijn lezing Wat schaft de pot? Naar de bibliotheek van Oostende vanavond om 7:30. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne dag.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
21: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
14: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
21: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
22: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
23: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
24: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
3: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
7: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
5: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
4: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
5: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
4: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
5: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
4: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
4: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
5: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
4: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
5: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
4: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
5: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Antri Dumaree.
25: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
9: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
14: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
9: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
12: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
13: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
15: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen woensdag eerst veel zon, doorheen de dag steeds meer wolken. In de avond is er kans op een buitje. Temperaturen morgen aan de kust rond de 23 graden. Donderdag krijgen we wolken en zon, maar overwegend droog weer.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
14: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
3: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
14: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
21: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Hallemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
14: Vanaf wanneer gaat dat in?
19: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Dit is een info aan de kust. Aan de kust. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
21: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gestaan.

0: debatcommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA, schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
1: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
4: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
5: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
6: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
8: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
8: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
8: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
8: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste, zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
8: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen motten gaan.

0: Dat is insane. Wat wij willen niet hebben, dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
6: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
6: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
6: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
6: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
1: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
6: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
6: Als een trein.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitlute.
14: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
16: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
16: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
16: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlees plaats?
16: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelheim, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
16: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Nieuws
17: Kussen info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
18: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
1: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
18: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
2: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
19: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
20: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
21: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
2: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkijn en de coalitie verdedigt. Zijn tussenkomst was opvallend.
0: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
5: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
1: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
5: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
1: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
5: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Coturon. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
1: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
1: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
5: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
1: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
5: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
5: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Mijn naam is Joris Poret.
23: Ik ben André Durie.
24: Ik ben Kurt Kluis.
25: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
6: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
6: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
9: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
10: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkijn?
21: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
21: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
7: Noordzee Regio Nieuws.
2: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
11: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Noordzee Regio Nieuws.
13: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
21: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
13: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
0: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
13: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
14: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
23: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
24: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
15: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: De Toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
17: En waar is dat?
18: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Louis. Dat weet iedereen wel zijn.
17: De Toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
18: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
17: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
18: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
17: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
18: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
17: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
18: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
17: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
18: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen Toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
5: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
16: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
20: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
17: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
20: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaré.
9: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
20: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. 3 is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En 4 is de regelmatige evaluatie van die dingen.
17: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
20: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
17: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
20: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
17: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
20: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
17: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
20: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
17: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
20: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
17: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
20: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
17: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
20: Als een trein.
3: Noordzee Regio Nieuws.
13: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé. Schepen Stefan Reinaert, wat is dat precies?
1: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
17: Dat is volgens een vaste formule?
1: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
17: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
1: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
17: Waar vinden die Café Parlés plaats?
1: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
17: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
1: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
8: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
10: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
22: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
13: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
21: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
13: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA, schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
0: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de Hanse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
13: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
12: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
14: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden, en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben, en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben, en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
17: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
14: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
12: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
24: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Romina van Horen.
26: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
27: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
26: En als wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
12: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
20: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
17: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
20: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
12: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
2: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
3: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaar.
8: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
5: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
17: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
5: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
17: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
5: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
17: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
5: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. Het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
17: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van.
5: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
17: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
5: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
17: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
5: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
12: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
19: Noordzee Regio Nieuws.
12: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Radio Noordzee.
17: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
21: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu een, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxim Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
17: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
21: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
12: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
4: Radio Noordzee.
19: Noordzee regionieuws.
12: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende

0: bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
5: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
6: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten 12,5 euro. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost 15 euro. Online te koop of via het uitloket.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
3: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.

0: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
1: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
2: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
1: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
0: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
2: En waar is dat?
10: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
2: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
10: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
2: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
10: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
2: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
10: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
2: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
10: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
2: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
10: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: RTVRC Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
4: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
4: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
4: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
4: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
4: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
4: Als een trein.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
6: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
7: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
8: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler, schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
11: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
11: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
11: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
11: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
11: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
16: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken beeldende kunst in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
17: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
18: We zijn nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van 10.000 euro.
19: Dikwijls vergeten mensen dat het tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende twee aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
20: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad? Of is het gewoon een vaststelling?
20: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
21: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
21: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
21: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
21: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
21: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
21: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
21: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
5: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
22: Ja,
6: dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
7: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is dus een stuk meer dan de wettelijke norm.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
9: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
9: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
16: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
16: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma, in Oudenburg zelf en de deelgemeenten, qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
22: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
23: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Louis. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkredijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
23: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
23: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
23: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
23: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
23: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
11: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
14: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
17: Kijk eens, Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
24: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die het s'avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
11: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel. Dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
24: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
24: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
24: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
24: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
24: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
24: Het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
24: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
24: Als een trein.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
19: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
20: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
21: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
24: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
24: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de Tunne. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
6: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
21: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
7: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
8: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
8: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
8: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlés plaats?
8: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarischeem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
8: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
16: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
16: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
11: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
2: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
3: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
5: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
6: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
7: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
10: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
9: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
10: zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
9: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
10: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.

0: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
1: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
0: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
2: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
2: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
1: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkijn heeft die bevoegdheid

0: Nee, niet meer. Dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
7: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
8: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
9: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
0: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
4: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
4: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
4: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
11: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
4: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
11: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
4: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
11: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
4: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
11: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
17: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
17: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
15: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
18: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
17: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
17: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
4: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
17: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
4: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
17: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
17: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
17: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
4: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
17: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
4: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
17: Als een trein.
2: Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start opnieuw met Café Parler. Schepen Stefan Reinaert, wat is dat precies?
19: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
4: Dat is volgens een vaste formule?
19: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
19: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
4: Waar vinden die Café Parlés plaats?
19: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
4: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
19: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
0: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, maar ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
15: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal. Heel erg ja, retro bijna.
13: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
20: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
5: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
4: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
5: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
9: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
9: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
9: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
9: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
9: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
10: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
10: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
11: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
12: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
13: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
10: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat Ja, dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
14: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de ganse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen en voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
20: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
21: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven, schepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
22: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
22: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
22: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
22: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
22: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
22: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
2: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
4: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
2: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè. Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
4: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
2: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
4: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
2: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
4: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
2: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
4: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
2: Als een trein. Radio.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
6: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
23: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat... er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
6: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
14: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
11: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
12: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
24: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
25: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
25: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
25: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
25: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
25: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
7: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
9: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
9: Nee, voor ons is dit

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
4: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
4: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
4: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
4: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
4: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
4: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
4: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldof.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
7: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
8: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk ook

0: toen om draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
0: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donck. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
5: Jullie fractie had eerder gezegd, met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Sivan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
9: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek. met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Mathias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
12: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
13: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
14: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
5: En waar is dat?
15: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
5: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
15: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
15: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
5: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
15: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
5: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
15: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
5: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
15: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googelen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
0: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
17: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
18: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink gemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
19: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgen. opvolger krijgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober. Om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel. Op 30 september tegen Voorde Appelterre. En op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
11: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
5: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
11: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
5: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
11: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
5: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
11: Maar het is een hobbel in de weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
5: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
11: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
5: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
11: Als een trein.
1: Regionieuws. Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versluis.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
17: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
5: Dat is volgens een vaste formule?
17: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
5: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
17: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
5: Waar vinden die Café Parlés plaats?
17: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
5: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
17: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
23: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
5: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
23: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
5: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
8: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
9: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
21: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
0: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Ze heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
5: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
24: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
5: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
24: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
5: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaal Krokettenfestival?
24: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
5: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
24: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En via, het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
5: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
24: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
5: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
24: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
5: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
24: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nasus.
12: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
13: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
11: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
5: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
11: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
25: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
26: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè, bedoel. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
5: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
0: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
5: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
0: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
5: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
4: Info, NRC Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
0: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Elk terras in Rotmiddelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
17: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
18: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
19: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
5: En waar is dat?
20: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
5: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
20: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
5: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
20: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
5: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
20: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
5: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
20: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
5: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
20: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
2: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
2: Maar het is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
2: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
2: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: Tweetal weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
2: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
2: Als een trein.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé. Schepen Stefan Reinaert, wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
11: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
2: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
12: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat. Ik volg de procedures. U was te laat en dat kan gebeuren. Uw vergissen is menselijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij

0: Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
2: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
5: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat het wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt het door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
4: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
5: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook zien.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
10: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
4: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
10: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat was een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar

0: postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
3: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
4: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
5: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
8: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
7: Jullie zien dat als een steun voor de horeca.
8: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
7: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
8: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
7: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
8: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
7: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
8: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
7: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
8: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
7: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
8: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
0: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van €227.000 voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
9: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep ondergetrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
7: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
9: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
7: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
1: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
9: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn, dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep ondergetrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
0: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
10: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
12: Oostende en Oostenrijk was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de coronaschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
13: De Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
14: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
15: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse Index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombe.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw leven. Schepen voor cultuur, Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
9: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
9: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
9: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde, waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
9: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
9: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben, dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
9: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
10: nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
2: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
2: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
2: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
2: Maar het is een hobbelende weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
2: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
2: Als een trein.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
12: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
13: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
14: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Hey, dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
15: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat, er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
16: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
7: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
7: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
7: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
7: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ethelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
7: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Björn Anseeuw.
18: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
19: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
20: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen. Wat vandaag gebeurt, dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Ruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
21: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
22: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
23: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
24: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
24: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
25: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de zesde editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
25: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
25: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht. De mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
25: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
25: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
25: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
25: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
15: Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
16: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken nog standenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
5: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
6: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
9: toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voor de Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
15: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
15: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombé.
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
1: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
6: Ik ben Filip Monsenweijer.
7: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma, in Oudenburg zelf en de deelgemeenten, qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die zalen huren, of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat we gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat de gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Usus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
5: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
5: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
5: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
5: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
5: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
5: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
11: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
12: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Na de herschikking van het Schepencollege in Oostende is oppositieraadslid Bart Plasgaard van Trots op Oostende vooral tevreden voor het personeel. Toch heeft hij nog vragen.
13: Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen.
1: In de raadscommissie in Oostende heeft Manu Beuzeling van N-VA schepen Charlotte Verkeijn en de coalitie verdedigd. Zijn tussenkomst was opvallend.
14: En ik wil dan ook in mijn naam, en ik denk ook in naam van de ganse fractie, de burgemeester bedanken, want die is niet alleen juridisch voorzichtig geweest. Hij is ook menselijk voorzichtig en warm geweest. Hij had hier voor hetzelfde geld een jonge, beloftevolle politica voor de bus gesmeten. Hij heeft dat niet gedaan. En ik ga zeggen, ik vind ook helemaal niet dat ze dit verdient. En ten derde wil ik meegeven dat het eigenlijk jammer is dat dit gebeurt, want dat ik vind persoonlijk dat deze coalitie eigenlijk zeer goed werkt, zeer veel gedaan krijgt, zeer veel, dat eigenlijk de sfeer goed is en gaan we door.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
2: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
2: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
2: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA... kunt u moeilijk een coalitie maken?
2: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
2: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus

0: geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
1: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
0: Als een trein.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versluis.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostendschepen Charlotte Verkeijn verliest de meeste van haar bevoegdheden. Dat heeft het Schepencollege beslist. Burgemeester John Crombie.
0: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
8: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
0: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
7: Schepen Charlotte Verkeijn zelf wilde niet reageren op de herschikking van het Schepencollege, maar postte op haar sociale media wel een reactie. Daarin zegt ze dat ze dingen beter moet doen en zich het komende jaar zal laten begeleiden. Ze excuseert zich ook bij de stadsmedewerkers, wiens vertrouwen een deuk zou hebben gekregen. AZ Oostende neemt een volledig nieuwe afdeling orthopedie in gebruik op Campus Serruis. De nieuwe zorgeenheid biedt ruimte aan 28 patiënten voor een dagopname of langer verblijf. De kamers, oefenzaal en paramedische begeleiding bevinden zich op dezelfde verdieping. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
10: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
11: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
12: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
14: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlé's in elke deelgemeente.
8: Dat is volgens een vaste formule?
14: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
8: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
14: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
8: Waar vinden die Café Parlé's plaats?
14: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnolduszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
8: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlé's?
14: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Gistelse jongeren hebben van comedian Hans Kools een workshop gekregen over humor. Dat gebeurde in jeugdhuis Uzus voor het project The Roots. Nadien mochten de jongeren ook zelf experimenteren. Blankenbergen krijgt een Vlaamse subsidie van 227.000 euro voor acties tegen zwerfvuil. Om dat geld te krijgen moet de gemeente voldoen aan een hele reeks voorwaarden. Schepen Sandy Buisgaard zegt dat het geld opnieuw zal ingezet worden voor netheid op het openbaar domein. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen

0: laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
1: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
3: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
11: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
10: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
11: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
10: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
11: Eerst het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte d'Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
10: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
11: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
10: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
11: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
10: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
11: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
2: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
11: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodanig dat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
0: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
9: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
0: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
6: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxim Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
2: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
6: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
0: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
7: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
12: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
13: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
14: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
14: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Dina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
1: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
3: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
17: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
20: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
21: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
0: En waar is dat?
13: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
0: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
13: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
0: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
13: Ja, dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
0: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
13: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
0: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
13: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
0: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
13: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
0: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
26: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
2: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
26: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
2: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
26: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
2: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
26: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
2: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
26: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding. En dat is normaal van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg. Om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten en maatregelen. Wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
2: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
26: Maar het is een hobbelende weg. Daar worden we niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
2: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
26: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
2: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende?
26: Als een trein.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee regionieuws.
0: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
14: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Want Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
7: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
8: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
25: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
1: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
2: Dat is volgens een vaste formule?
1: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
2: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
1: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: Waar vinden die Café Parlés plaats?
1: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Ettelhem, op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarusheem en op 27 oktober in Roxem in het Dorpshuis.
2: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
1: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
25: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. en hij testte de keuken ook zelf uit.
1: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mee lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
3: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
25: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkeijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
3: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkeijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkeijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
2: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad. Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
3: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkeijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkeijn ook sieren.
0: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
12: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
2: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
12: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants zullen deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
2: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
12: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
2: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
12: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
2: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket. Nu horen we daar niks meer van?
12: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee. Maar wat niet is, kan wel nog komen.
2: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
12: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker. En de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
2: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
12: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
0: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
16: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
17: De dactylozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
18: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
14: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
2: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
14: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
0: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
2: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
4: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
2: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
4: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constante druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
2: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
19: Ik ben Rudy de Meijer.
20: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
1: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
2: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
1: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
0: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
3: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
0: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
19: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
21: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
22: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel hamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk tot prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
23: Vanaf wanneer gaat dat in?
14: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
6: En waar is dat?
3: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
6: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
3: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
6: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
3: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
6: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
3: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
6: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
3: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
6: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
3: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende en dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende en dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen. Oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
6: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
7: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostendse vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Meneer Vermees en

0: Om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
4: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
4: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
4: Maar dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
4: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
4: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maand dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt, dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
4: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
4: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
4: Als een trein.
5: Nieuws en info. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianne is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
6: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al

0: ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
0: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien, maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
2: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
5: Ik ben Haris Brataneus.
6: Ik ben Christopher Meijer.
7: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start opnieuw met Café Parlé Schepen Stefaan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlés in elke deelgemeente.
1: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
1: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
1: Waar vinden die Café Parlés plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
1: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlés?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft één bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar één bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
6: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
7: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
9: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Hè. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
9: Zeker weten. Je moet weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant. Waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
9: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Hè. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte Huron. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
9: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
9: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
9: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruid.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
9: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaalkrokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in? Door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
16: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
17: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
18: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
19: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er streep ondergetrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En een tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijn is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
19: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijn samengewerkt, maar het is zo dat dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijn niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijn heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Nina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Gobij.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In Oudenburg wijzigen de tarieven voor zaalverhuur van de stedelijke zalen. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, we hebben eigenlijk in Oudenburg een heel gamma in Oudenburg zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven. En dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van kunnen we dat toch eens herzien. We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
8: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
6: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
5: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
19: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in De Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.be. De theatervoorstelling Cluedo is een hilarische en razendsnelle komedie vol onverwachte wendingen, kleurrijke personages en klassieke whodunit-spanning. Dit vindt plaats op vrijdag 9 oktober in het Staffersluiscentrum in Bredene. Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kurszaal Oostende. Een ticket kost €15. Online te koop of via het uitloket.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
3: En waar is dat?
7: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedesstraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
3: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
7: Wel, er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
3: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
7: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde waar wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnavalkledijwinkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
3: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
7: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
3: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
7: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottegaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
3: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
7: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
1: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Ichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Ichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
21: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, er is een akkoord over wat de zaak Verkeijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
22: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
3: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
22: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
3: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
22: Maar het is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
3: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken?
22: Well, dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verder ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
3: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
22: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine 4 maanden dat we daarmee bezig zijn. Delicate procedure, zoals u zegt. Dus zijn we daar ook voorzichtig mee omgegaan en hebben daar ook geen commentaar over gegeven.
3: Deze meerderheid is pas 2 jaar bezig. Normaal bolt dit nu, maar dit is toch geen vrolijke periode?
22: Maar het is een hobbel in de weg. Daar word je niet vrolijk van, want je hebt tijd en energie genoeg nodig om Oostende te verbeteren. We hebben grote uitdagingen. We hebben ook al veel kunnen doen met onze ambtenaren in die 2 jaar. En we zijn ook vast van plan om in de komende 4 jaar ook veel te doen. En dan heb je die politieke interne keuken liever niet, dat klopt.
3: 2 weken geleden was daar dat bericht van Oostende gaat in lopende zaken. Wanneer lopen die zaken dan af?
22: Binnen een paar weken. We hebben in de interne hervormingen, waar dat we nu eigenlijk op kruissnelheid zitten, nog een paar weken te gaan. En we hebben afgesproken een tijd geleden dat we geen nieuwe projecten introduceren, zolang als de interne hervorming niet rond is. Maar er zijn, als je rondkijkt in Oostende, zeer veel projecten bezig.
3: Binnenkort zullen de zaken weer lopen in Oostende.
22: Als een trein.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start opnieuw met Café Parler Schepen Stefan Reinaert. Wat is dat precies?
9: Het is inderdaad zo dat we traditiegetrouw in oktober terug naar onze deelgemeenten trekken om te luisteren wat er leeft bij onze inwoners. En dat gebeurt tijdens Café Parlees in elke deelgemeente.
3: Dat is volgens een vaste formule?
9: Ja, we beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
3: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
9: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
3: Waar vinden die Café Parlees plaats?
9: Wel, de eerste gaat door op 6 oktober in de Arnoldeszaal in Oudenburg, de tweede op 12 oktober in de Sint-Eligiuszaal in Etlehem. Op 19 oktober is er een editie in Westkerk in het Sint-Odemarisheem en op 27 oktober in Roxham in het Dorpshuis.
3: Er is nu opnieuw een inspraakronde. Wanneer is de volgende reeks Café Parlees?
9: Het is altijd de bedoeling om dat zowel in het voorjaar als in het najaar te organiseren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
12: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
13: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Schepencollege heeft een aantal beslissingen genomen over de zaak Verkijn. Tom Lamont, u bent de fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad. Wat vinden jullie van die beslissingen?
4: Het is goed dat er een eerste stap gezet is geweest, maar voor ons is dit niet voldoende. Mevrouw Verkijn blijft 1 bevoegdheid behouden en dat is economie. Maar daarvoor krijgt ze wel eigenlijk de volledige vergoeding van een schepen, dezelfde vergoeding die ze hiervoor had. Terwijl ze eigenlijk maar 1 bevoegdheid opneemt, eigenlijk maar een heel klein leukje van de verantwoordelijkheid van een schepenambt. Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkijn blijft hier nu natuurlijk dagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen. Ze moet haar nu ook professioneel laten begeleiden. Ook daar heb ik nog mijn vragen bij. Wie zal die kosten betalen? Zal mevrouw Verkijn die kosten zelf betalen of wordt dit door de stad gedragen? Dus ik wacht daar wel nog op wat meer transparantie eigenlijk over.
3: Jullie zullen vragen stellen nog in de gemeenteraad? Jullie gaan nog bepaalde dingen forceren in die gemeenteraad of is het gewoon een vaststelling?
4: Nee, voor ons is dit nog niet voldoende. Want wij willen vooral nog meer transparantie. Er zijn de afgelopen dagen ook al heel wat dingen geschreven geweest, zowel in de pers als op sociale media. Het verhaal is een beetje zijn eigen leven gaan leiden door het gebrek aan transparantie. Wij als gemeenteraadsleden, wij mochten de documenten wel gaan inkijken, maar wij mochten geen notities maken. Wij mogen daar ook niets van citeren of naar buiten brengen. En omgekeerd moest ik dan wel vaststellen dat de partijvoorzitter van mevrouw Verkijn op VLT een reactie gaf waarbij ze eigenlijk uit het dossier sprak. Dat wringt toch wel wat voor mij. Het lijkt mij het beste dat men daar volledige transparantie in heeft en dat men het dossier volledig vrij heeft. Dat zou mevrouw Verkijn ook sieren.
1: Tom Lamont, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
14: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
3: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw uw ervaringen?
14: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
1: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
4: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
1: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
6: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daikin komen werken.
23: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
24: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Garnaalkrokettenfestival in Oostende. Schepen voor toerisme Nico Geldof. Het is uitverkocht, maar jullie zien het toch als een steun.
25: Uiteraard, het is uitverkocht en dat is nog altijd straf. Het is de 6e editie, op een paar uur is het festival uitverkocht. En we merken dat er toch een grote interesse is. Het is niet meer dan, of niet minder, liever dan 7500 mensen hebben toch een ticketje gekocht.
3: Jullie zien dat als een steun voor de horeca?
25: Zeker weten. We weten dat er dit jaar 15 restaurants gaan deelnemen aan het evenement. Zij kunnen hun kroket, hun product voorstellen aan 7500 potentiële klanten van het restaurant, waardoor dat ze eigenlijk het ganse jaar door die mensen over de vloer mogen verwachten.
3: Wat is er nieuw dit jaar op het Garnaalkrokettenfestival?
25: Eerst, het aantal restaurants is nieuw. Vorig jaar hadden we er 12, nu zijn we naar 15 gegaan. Dat is wel een maximum, want het is ook de bedoeling dat eigenlijk iedereen een kroketje proeft. Dus 15 is al veel. Los daarvan hebben we niet meer ticketten verkocht, maar hebben we wel gezorgd voor meer zitplaatsen, zodat er meer comfort is eigenlijk voor de bezoeker. Het is ook zo dat we nu een wijnbar hebben in samenwerking met Côte du Rhône. Er zijn een aantal workshops, los van hetgeen we vorig jaar ook al hadden van de tattoo shop of de verkoop van leuke gadgets.
3: Het is elk jaar uitverkocht, de mensen vechten de tickets uit. Kunnen jullie daar iets aan doen?
25: Wat we zo kunnen doen is een dag langer, maar dat is niet zo evident voor de ondernemers zelf, want het zijn meestal verse garnaalkroketten en die moeten dan ook nog gemaakt worden. En het is nu al lang, dus dat is niet zo'n evidentie. Uitbreiden in uren is voor ook iedereen moeilijk, dus laat maar de hype spelen van het moment en laat ons maar de komende jaren verder doen met het festival.
3: Vroeger was daar de orde van de garnaalkroket, nu horen we daar niks meer van?
25: Nee, het is zo dat we de vrijdag nog de avond van de Oostendse garnaalkroket hebben. Dat is een culinaire avond. De orde bestaat nog, maar op dit moment doen we er inderdaad niks actiefs mee, maar wat niet is, kan wel nog komen.
3: Dit jaar is er een opvallende juryvoorzitter.
25: Ja, zeker weten. We hebben de ondervoorzitter is Manu van Akker en de voorzitter is de sterrenchef Piet Huizentruit.
3: Het is dit jaar onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Waren daar problemen?
25: Zeker niet, maar om ervoor te zorgen dat er geen problemen zijn, hebben we toch een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld, zodat we kunnen 100% zeker zijn dat alles correct verlopen is.
1: Het Garnaal Krokettenfestival begin oktober in Oostende. Bedankt voor het gesprek, schepen Nico Geldhof.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Nina Batti.
19: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
21: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Fractieleider Bart Plasgaard van Trots op Oostende. Wat is de reactie van uw fractie op dit bereikte akkoord in de zaak Verkeijn?
22: We hebben net de tekst gelezen. Het is een zeer ingrijpende beslissing geworden. Maar het bewijst eigenlijk dat de medewerkers van de stad Oostende, die meer dan 20 mensen die aan de alarmbel getrokken hebben al een aantal maanden geleden, nu toch eigenlijk voor een groot stuk in het gelijk gesteld zijn. Dat het inderdaad een moeilijke situatie was om te werken. En wij hopen gewoon dat dit nu, dat er een streep onder getrokken wordt en dat dit personeel en die mensen opnieuw rustig kunnen werken in het belang van de stad Oostende. Maar of het een duurzame beslissing is, dat durven we toch twijfelen. Het is zo dat er nu een schepen is die eigenlijk geen bevoegdheden meer heeft. Zij heeft enkel nog het economisch huis. Het economisch huis dat eigenlijk autonoom draait, want dat is bijna een externe organisatie. Maar die schepen krijgen natuurlijk nog altijd de fulltime loon. Dus dat is eigenlijk niet zo netjes. En de tweede zaak, alle bevoegdheden van die schepen worden overgedragen naar Maxime Donk. Dat zijn ongelooflijke grote schoenen om te vullen. En er komen ongelooflijk veel mandaten bij, dus wij stellen ons de vraag of dat wel haalbaar is. Ik kan ervan meespreken, als je heel veel mandaten hebt, dan wordt dat echt moeilijk om de puzzel te maken. En ik krijg dat er allemaal bij. Dus de vraag is of dat zal lukken. En daarom vrezen wij dus dat het eigenlijk geen echt duurzame oplossing is en dat misschien toch wel niet echt in het belang van de stad Oostende is.
3: Jullie fractie had eerder gezegd met mevrouw Verkeijen is er niet samen te werken, maar er wordt wel nog samengewerkt met haar.
22: Wel, het is zo, we hebben allemaal met mevrouw Verkeijen samengewerkt, maar het is zo dat voor de administratie, naar hun zeggen, eigenlijk echt niet meer mogelijk was, omdat er constant druk op zat. Ik ga niet spreken over het verslag van Ernst & Young, ik heb het gelezen, maar we mogen daar niks uit vertellen. Maar het is dus duidelijk dat samenwerking tussen de administratie en mevrouw Verkeijen niet meer mogelijk was. En dit is nu natuurlijk wel, daar is een knip in gezet. Mevrouw Verkeijen heeft die bevoegdheden niet meer, dus ik denk dat de administratie, laten we zeggen, sport en stadsgebouwen enzovoort, dat die mensen dat daar hopelijk in die diensten opnieuw rust kan neerdalen en dat men keihard kan werken naar Oostende toe.
1: Bedankt voor het gesprek, Bart Plasgaard.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
3: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
8: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
1: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het Assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
10: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
11: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Comedy Oostende brengt de finalistentour van het Amai Comedy Club traject op donderdag 8 oktober om 8 uur in De Klisse in de Vredestraat. Tickets kosten €12,50. KVDO speelt de komende weken thuismatchen in tweede landelijke. Op zaterdag 26 september tegen SK Lommel, op 30 september tegen Voorde Appelterre en op 4 oktober tegen Oostkamp. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kvdo.be. Van 25 september tot 4 oktober kan je naar Kiem, een jaarlijks festival met werk van artiesten die als resident in de Grote Post hebben gewerkt. Het volledige programma en tickets op degrotepost.nl.

0: een heel gamma in Oudemer zelf en de deelgemeenten qua zalen die wij verhuren. Dat is zowel naar verenigingen als particulieren of zelfs mensen buiten de stad die die zalen huren of zelfs commerciële organisaties. We zien eigenlijk dat die tarieven sinds jaar en dag altijd dezelfde zijn gebleven en dat die eigenlijk ook voor heel wat concurrentie met private zalen zorgen en er eigenlijk prijzen leiden die eigenlijk noemenswaardig bijzonder laag zijn en die niet meer eerlijk te noemen zijn. Vandaar dat wij gekeken hebben van, kunnen we dat toch eens herzien? We houden eigenlijk de prijzen voor de verenigingen in de toekomst dezelfde. We willen dat het voor verenigingen zodanig laagdrempelig blijft dat het voor iedereen daar hetzelfde blijft. De andere categorieën zullen vanaf nu eigenlijk door de reglementswijziging op de gemeenteraad jaarlijks geïndexeerd worden. We vinden dat een gezonde manier van werken, omdat op die manier er een jaarlijkse indexatie komt en dat die prijzen kunnen mee evolueren met hun tijd en eigenlijk ook met de stijging van de Hanse index bij de Vlaming. Dus op die manier proberen we toch tot een gezonder evenwicht te komen en gaan we zelfs nog een stapje verder. Voor verenigingen die zalen huren, gaan wij ook het kortingstarief voor hun drankgebruik ook een stukje meer laten doorwegen, zodanig dat verenigingen die een activiteit organiseren daar nog iets meer kunnen aan overhouden.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
0: Wij gaan dat laten ingaan nu vanaf 1 oktober wat betreft de drankprijzen. En voor alle nieuwe zaalverhuringen vanaf 1 januari zullen de nieuwe tarieven ook gelden.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
5: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, kan u maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
1: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
5: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukte niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
4: Hichtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hichtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
6: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
4: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasha Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Jook Doodlewoman.
10: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De toneelkledijbank in Oostende krijgt een nieuw levensschepen voor cultuur. Vanessa Vens, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het was zo dat we een goede plaats nodig hadden waar we zowel historische kledij, die gebruikt worden voor de Belle Époque-feesten in Oostende, als andere toneelkledij op een mooie en goede manier konden bewaren. En we hebben hier een plaats gevonden.
1: En waar is dat?
11: Wel, de nieuwe lokalen zijn in de Archimedestraat in de oude drukkerij van Loïc. Dat weet iedereen wel zijn.
1: De toneelkledijbank in Oostende, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Wat is dat concreet?
11: Wel,

0: Er zijn hier tussen de 1500 en 2000 stuks van kledij, maar ook accessoires, hoeden, juwelen, dat je kan uitlenen voor speciale activiteiten. Dus wie kan er allemaal aanvragen? In eerste plaats willen wij de toneelverenigingen van Oostende ondersteunen of organisaties die in Oostende iets opvoeren. Vervolgens willen wij ook scholen en andere verenigingen van Oostende de kans geven om uit te lenen.
1: Er moet steeds een link zijn met Oostende.
0: Ja. Dat klopt. Dat is de voorwaarde. Want wij kunnen geen concurrentie aandoen met carnaval, kledij, winkels die zaken uitlenen. Dat is onze bedoeling niet. Wij hebben een beperkte kledij die in feite voor toneel bedoeld zijn.
1: Tot welke periode gaan die kledijstukken terug?
0: Wel, wij denken dat daar kledij bij zit van begin 20e eeuw. Dus 1900, 1905, het vroegste zijn er enkele stukken van. Dat is onze historische collectie.
1: Mensen die toneelkledijstukken hebben en ze willen schenken aan de stad, zijn jullie daar nog vragende partij?
0: Ja, dat kan. Wij zijn op zoek naar unieke stukken die nog in orde zijn. En wij willen hebben dat we ze niet moeten aan elkaar naaien en dat er vooral geen mottengaatjes in zijn. Wat wij willen niet hebben dat onze andere kledij kan kapot gaan doordat er motten binnengebracht worden. Dus daar hebben wij nu heel goed op opgelet dat elk kledijstuk in orde is.
1: Waar moeten mensen zich melden als ze stukken willen ontlenen?
0: Wel, we hebben een bladzijde op de site van Oostende. En dat wil gewoon zeggen, googlen toneelkledijbank Oostende. En dan kom je erop, doe je aanvraag en je wordt gecontacteerd binnen de kortste keren.
2: Bedankt voor het gesprek, Vanessa Vens.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, er is een akkoord over wat de zaak Verkijn heet. Kunt u dat kort toelichten wat nu beslist is?
5: Kort is er een omzetting gebeurd van de aanbevelingen van het rapport in een aantal maatregelen. Dat is de herschikking van de bevoegdheden. Ten tweede een andere samenwerking tussen schepen en administratie. Drie is dat de schepen ook begeleiding zal krijgen over haar leiderschapsstijl. En vier is de regelmatige evaluatie van die dingen.
1: Dat is permanent of wordt dat binnenkort geëvalueerd?
5: Er zal een zeer regelmatige evaluatie zijn. Het is de bedoeling dat de maatregelen die nu, de hoofdmaatregelen die genomen worden, dat die ook zo blijven. Ja.
1: Kan de schepen nog terugkeren? Met meer bevoegdheden?
5: Dat is veel te vroeg. We hebben nu net een periode van weken achter de rug waarin dat we een delicate procedure hebben moeten doen. Die geleid hebben naar een rapport, naar aanbevelingen en nu de laatste fase omzetting en maatregelen. We gaan zien hoe dat loopt. Het belangrijkste is dat we voor Oostende kunnen werken. Hè? Dat we niet te veel tijd stoppen in de interne keuken, maar in het verbeteren van Oostende.
1: Het is ook een delicate zaak, want zonder de N-VA kunt u moeilijk een coalitie maken.
5: Dat is altijd moeilijk in de politiek. Het punt is alleen, we zijn 2 jaar bezig. We hebben al heel veel kunnen verwezenlijken voor Oostende. Onze ambtenaren hebben al fantastische projecten rondgekregen op korte tijd. En dan is de belangrijkste zaak het kunnen voortbesturen en verdere ontwikkelingen van Oostende doen, verbeteringen van Oostende. We gaan vooral daar weer op focussen.
1: Dit komt nu naar buiten, maar u bent er al maanden mee bezig. Dat is misschien niet zo geweten. Wat is daar gebeurd dan?
5: Nee, het is inderdaad al een paar maanden. Dus eigenlijk begin juni komt het met een contact van Liantis die zegt dat er een groep ambtenaren een klacht heeft geformuleerd. En dan de opstart van een onderzoek met ook begeleiding, en dat is normaal, van de dienstpreventie en het vakbondsoverleg, om dan tot de aanbevelingen te komen. Dat was begin september. Dan de aanbevelingen omzetten in maatregelen, wat vandaag gebeurt. Dat is een kleine